0: comme le sauvage. Normalement, ça. Quand même, normalement, ça.
1: Dat is gewoon dat je vraagt, ik ben het is ja, lekker niet gaan, kom op. Dat pak als je niet aan het zeggen kan, als je wil, kom op. Nummer 19!
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Nee, wat een schattel hier. Want dat zich die stad moet, zich die autant voor autant.
2: En dat
1: is wie? Dat is een gemoed zeel bij hem. Dat is een goede auto, en ik pony, dat is die. Zich die 3 moet.